0: Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3:00.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Hallo, ik ben Anja uit het prachtige Heerlugewaard.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: en uitleg.
1: Francofielen opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8:00 de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst den Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 6:00.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Zaterdag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag. Hey,
0: 1968.
2: 1989.
0: 1980.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Loog.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Het is 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
1: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
2: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoren.
3: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Acht uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. En het leger van Qatar zegt dat ze raketten hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunststof planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms ook tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en ook vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf. Ergens in het begin van de etappe wordt er een stuk afgesneden. Het weer tot slot. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar zo'n 23 graden. En het wordt in het zuiden 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: De Agenda.

0: zomerse muziek op NH met Mink de Vil en Spanish Troll. Goedemorgen trouwens.
1: Zondag,
0: ja.
1: Zondag,
0: 12 juli.
1: Vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Zondag, zondag.
0: Dit is de agenda. De tips om erop uit te gaan. Iedere zaterdag en zondag zo tussen 8 en 10. Vertrouwd op je radio. Fijn dat je weer luistert. Met een kopje koffie erbij. Kopje thee, iets anders. Nou ja, in ieder geval, maakt niet uit. De tips komen sowieso voorbij, wat je ook doet. Eens even zien, wat hebben we? Een aanschuiflunch. Dat is grappig. Het is ook zomervakantie bij Fort Kijkduin. Dus daar gaan we even mee bellen met dat fort zelf. En er is nog één weekend zomerkunsten bij de Zijperkerk. Wat dat precies inhoudt, gaan we ook vragen. Oh, het is ook bijendag trouwens, bij de Hortus in Alkmaar. Nou, er komt nog veel meer voorbij. Je kan erbij met een tippie. Ga ik zo meteen allemaal met je doornemen hoe dat precies werkt. Maar eerst, jazeker, hier is hij, Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Dat is een mooie aankondiging van het weer van de hedendag. Nou, volgens mij is het een dag om door een ringetje te halen. Wat denk jij, Jan?
2: Ja, dat ziet er prachtig uit, hoor.
0: Ja, hè?
2: Ja, gisteren hadden we tot in de middag de bewolking. Hè. Dat duurde eventjes voor het overal weg was. Toen ging het echt, daarna werd het prachtig zonnig weer. En nu is dat allemaal, want er zit nog steeds, hebben we te maken met vochtige lucht. Maar die vochtige lucht die wordt nu duidelijk, er komt drogere lucht aan in de atmosferische grenslaag. Hè. Zeg maar in de onderste luchtlaag van de atmosfeer. En dat is goed te merken aan de bewolking die de afgelopen nacht het Waddengebied binnentrok en naar het zuiden zich bewoog. Nou, die is nu al grotendeels een oplossing onderhevig. Op veel plaatsen is het al vrij zonnig. Maar er zijn nog wat wolkenvelden, maar die lossen dus vanochtend op. Ja. En de rest van de dag is het dan prachtig weer. Pas laat in de avond komt vanaf de Noordzee, en dat heeft ook te maken met een zwak front boven Denemarken, weer nieuwe bewolking opzetten. Temperaturen blijven prima voor allerlei activiteiten. Want het is niet overdreven warm. 23 graden vanmiddag op Texel en zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie. Kan nog een graadje bij komen, maar geen verhitte temperaturen
0: perfect
2: dus.
0: Perfect zomerweer, Jan.
2: Ja, zeker. En we hebben te maken met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. En die is vanmiddag uit het noorden aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgen dan in de ochtend wel wat meer bewolking. En dat lost dan later op de ochtend geleidelijk op. En dan in de middag is er weer volop zon bij ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. En de wind is meest matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Dus prachtig zomerweer deze dagen. Dat we allemaal te danken aan een krachtig hoge drukgebied. En er ligt een uitloper over de Noordzee. Het hoge drukgebied ligt zelf ten noordwesten van de Britse eilanden. En grappig is dat om dat hoge drukgebied heen nu die warme lucht ook IJsland heeft bereikt. Daar is het lange tijd koel geweest, maar gisteren werden in het oostelijk deel van IJsland werden zowaar temperaturen tot ruim 26 graden gemeten.
0: Serieus? Oh.
2: Ja, ja.
0: En dan ga jij naartoe toch, naar IJsland?
2: Ja, over een paar weken.
0: Maar zijn die temperaturen sowieso misschien al wat getemperd.
2: Dat is meestal maar een incidenteel, hoor.
0: Zou wat zijn, hè, dat je net even de warmte wil ontvluchten. Je gaat naar IJsland, zit je daar aan 26 graden.
2: Ja, dan zou je zeggen, vluchten kan niet meer.
0: Ook niks meer aan. Maar ik hoorde vanwege de temperaturen in Frankrijk worden een gedeelte van de Tour de France gekapt eigenlijk. Hè, worden een stuk afgesneden.
2: Ja, dat is echt heet door Frankrijk.
0: Ja.
2: Het is overigens niet zo dat dat scheelt dan weer een klein beetje. Het blijft wel heet door de komende week in Frankrijk. Mm-hmm. Maar dat het niveau van juni met die extreme hitte, dat wordt aangetikt. Dat scheelt wel even. En bovendien zijn de laatste dagen in delen van zuidoostelijk Frankrijk ook forse regen- en onweersbuien geweest.
0: Okay.
2: In de Haute-Loire kwam gisteren in anderhalf uur tijd 90 millimeter naar beneden. Dus dan is het wel eventjes een ander verhaal.
0: Hè? Ja, maar dat heb je bij zo'n Tour de France natuurlijk ook, dan ook niks aan. Maar goed.
2: Nee, dat is ook
0: ik
2: zo.
0: Ik weet trouwens niet of dat in het verleden eerder is gebeurd. Want dat hou ik allemaal niet bij. Want de Tour de France en het weer met elkaar te maken hebben. Maar of er in het verleden dat ook is gebeurd. Dat er gewoon
2: dat
0: een stuk wordt afgesneden.
2: Niet,
0: omdat het te warm is in Zuid-Frankrijk. Nou goed. Maar goed, wij zitten in ieder geval voorlopig nog wel even goed, Jan. Ik hoor je helemaal niks zeggen over een neerslag.
2: Nee. Dat is pas richting einde van de week. Dat is erg onzeker allemaal nog maar. Want het zou ook alleen over het zuidoosten kunnen. Het is wel zo dat volgend weekend de temperatuur naar beneden gaat, hoor. Het is niet zo dat het constant zomers blijft.
0: Nou ja, wat je al zei aan het begin van jouw praatje, het is perfect weer om erop uit te gaan, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Dus daar komen de tips ook voorbij de komende twee uur. Hoe fijn is dat? Dat komt heel goed uit. Over een uurtje hebben wij weer een afspraak.
2: Ja.
0: En dan gaan we ons alvast strap zetten voor de tips. En ik ga nog een plaatje draaien van Taylor Swift bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Leuk, hè?
2: Oké.
0: Tot zo.
2: Tot zo.
3: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088...

0: Swift op NH. Met Opa Light.
1: NH. De agenda.
0: Opa Light. Nou, dit is de agenda inderdaad. Nog twee uurtjes, nou, iets minder met de tips om erop uit te gaan. En nu gaan we iets heel bijzonders meemaken. Namelijk een aanschuiflunch in Hilversum. Caroline, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: We zijn net per ongeluk al toen ik je belde. Ik ben al uren wakker, zei je.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja, het is
0: mooi
2: weer,
0: ja. Maar... Nou, hoe fijn, ben je nu helemaal wakker.
2: Ja,
0: ik uit. Ja, dat klinkt ook helemaal alsof je helemaal wakker bent.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd, want ik kreeg een mailtje van de week of zo... Dat je iets wil vertellen over een aanschuiflunch in Hilversum. Nou, is dat volgens mij een activiteit die vandaag plaatsvindt... maar daar kun je dan volgens mij niet meer voor aanmelden... maar in de toekomst misschien wel. En hoe zit dat, Caroline?
2: Ja, ik ben community builder bij de Stamclub. Dat is een prachtige plek op landgoed Zonnestraal. En het is een plek voor mensen boven de 60. Voor, ja, we zeggen niet ouderen, maar we zeggen gewoon 60-plussers.
0: Heel goed.
2: En wij hebben allerlei activiteiten daar. En zoals vandaag hebben wij een aanschuiflunch georganiseerd. En dat is een lunch dat, nou ja, wat het zegt, hè, dat mensen mogen aanschuiven. Wat is leuker dan dat je thuis alleen zit te eten om juist nieuwe mensen te ontmoeten. Een gezonde maaltijd te krijgen en dat ook nog op het prachtige landgoed Zonnestraal. Waar wij een prachtige huiskamer hebben voor 3 dagen in de week.
0: Oh.
2: En dus dat organiseren wij. En het is de eerste keer. En,
0: spannend en het ook wel, toch?
2: Wat zeg je?
0: Ook wel spannend dan als je dat de eerste keer...
2: Ja, daarom.
0: Kijk,
2: ja. Ja, het was ook wel spannend. En dat, kijk, ik verkondig dat dan aan onze deelnemers. En en hoe mooi is het dan dat ik straks echt wel een gevulde tafel heb. En en het wordt goed verzorgd. Dus het is ook echt een gezonde lunch. En ik kijk er echt enorm naar uit.
0: Hoeveel mensen schuiven eraan, Caroline?
2: We hebben nu ongeveer 15.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, weet je, we gaan ook kijken van wat vinden de mensen ervan? Ja. Voelt het goed? Vinden ze en werkt het? Mm-hmm. Want dat is wel echt de bedoeling van... Is het een plek van dat mensen gezellig met elkaar kunnen eten, kletsen... nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe ideeën. Dus zeg maar dat de 60-plussers die, nou ja, wat meer thuis zitten... niet zo zin hebben om ergens naartoe te gaan... dat wij juist deze plek kunnen geven. Heel kleinschalig, maar wel... om iets anders te doen en wat gezelschap op te zoeken.
0: Dat is heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat er nu dat mensen luisteren en denken... oh ja, dat is natuurlijk wel een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten. En is de drempel, denk je, laag genoeg? Ja, dat is altijd een ding natuurlijk.
2: Dat bij de Stamclub vinden we dat juist heel belangrijk. Dat iedereen welkom is. En we hebben dan vandaag de aanschuiflunch, maar... wij organiseren ook andere evenementen, zoals... ik heb voor deze week ook een stoelyoga of aquarellessen... of we hebben ook een spelletjesmiddag. Ja. Nou ja, diverse activiteiten. Ja. En dan wel gericht op wat zeg maar onze deelnemers leuk vinden om te doen.
0: Dus 60-plussers, daar is alles op gericht eigenlijk?
2: Ja, en er zijn mensen van 60, 70'ers en 80'ers.
0: Ja.
2: Ja, en die combinatie, ja, dat is prachtig.
0: Mooi, hè? Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar nog even over die aanschuiflunch vandaag in Hilversum. Daar bij Zonnestraal heet het, hè? Dat is een heel mooi gebied sowieso.
2: Ja. Ja.
0: Daar kun je dus niet meer vandaag voor inschrijven. Dat is geweest.
2: Nee, want ik moet ook de kok die ik kan niet opeens met veel meer mensen komen. We hadden het natuurlijk wel graag gedaan. Maar weet je, wij gaan dit zeker meer doen. Want er is gewoon interesse voor. En ik heb ook echt enthousiaste reacties van onze, de mensen van de Stamclub. Dus wat ik als idee kan geven van ga in ieder geval naar onze website.
0: Ja.
2: Of je kan mij mailen dat als je interesse hebt dat ik het... ik kan doorgeven wanneer we weer een nieuwe organiseren. Want we hebben wel het plan om dat veel meer te gaan organiseren. Maar...
0: Nou ja, daarom ben je ook in de uitzending. Ik dacht van, ik vind het toch leuk om even mee te pikken. Ook voor de andere activiteiten die jullie hebben. Het leek me gewoon goed om even aandacht aan te besteden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan mag jij even 3 keer de website noemen, Caroline. Zodat we weten waar we naartoe moeten. Heel belangrijk dit.
2: www.destamclub.nl. En als mensen gewoon directe informatie willen, kunnen ze naar c.bramer. @standpub.nl een mailtje sturen. En dan krijgen ze in ieder geval een reactie van mij.
0: Ja, de Stamclub, zo heet het, even voor de duidelijkheid. Ja,
2: www.stamp,
0: maar Stamclub. Ja.
2: Stam, ja, van een boomstam. Ja,
0: toch belangrijk hoor. Ja. Ik zit intussen al even te kijken. Stamclub, ja, kom zoals je bent, ga weg zoals je wilt zijn. Dat is wel een hele mooie.
2: Mooi hè?
0: Voor 60-plussers in het Gooi. Nou ja, als je buiten het Gooi mag toch ook wel? Als je nu luistert,
2: ja, hoor,
0: je woont
2: wij,
0: in...
2: Ja, kijk, het idee is in het Gooi, want het is opgericht door een huisarts en een fysiotherapeut uit Hilversum. Maar wij krijgen ook wel mensen buiten Hilversum die bij ons lid zijn langskomen. Dus zeker mag ook wel buiten.
0: En Landgoed Zonnestraal, daar waar jullie dat allemaal organiseren, dat is een prachtige plek om te zijn, sowieso. Daar ben ik wel eens geweest. Stamclub Hilversum.
2: De Stamclub, ja. En het is op nummer 7B. En we zijn goed te vinden, want er staat een mooi bord buiten. Dus zeker komen.
0: Nou, voor de volgende keer, deze keer dus even niet. Maar er worden allerlei dingen georganiseerd. Dus kijk even op de website. Ik vond het toch inderdaad leuk om mee te nemen. Caroline, dankjewel. Fijne zondag.
1: De agenda. Tekst en uitleg.
3: Franco Filo opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
1: en uitleg. Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Boyzone op NH en The Picture of You.
1: De agenda.
0: Het is 8:30 precies in de agenda op deze 12 juli. Het belooft een mooie dag te worden, wat het weer betreft dan. Hè? Dat heeft Jan Visser net gezegd. En als hij het zegt, dan weet je genoeg. En niet te warm, maar wel echt zonnig. Wel echt zomer. Heerlijk. En Henk die belt zomaar. Nou, niet zomaar, denk ik. Henk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, je belt niet voor de lol, denk ik, Henk. Je wil echt wel even iets melden.
2: Nou ja, we hebben alle dagen lol, dus...
0: Oh ja, vertel eens. Heb je zoveel lol, Henk?
2: Ja, het is prachtig weer, dus ja, wat moeten we klagen?
0: Nou, helemaal niks.
2: Helemaal niks.
0: Nee hoor.
2: Nou, vandaag komt er bij het Grootmoeders Tijd en Motorenmuseum een motorclub. Oh. Om 1 uur met de 40 motoren. En dat is de Vereniging van Interessante Motoren.
0: De Vereniging van Interessante Motoren, heet die echt zo, Henk?
2: Ja, de FIM.
0: Grappig.
2: En nou, die komen een bezoek brengen. En ik denk, dat is toch wel leuk. En omdat die komen dan zondagsmiddag, starten we ook altijd de grote Bolnesmotor. Mm-hmm. Dus ik denk, dat moet toch weer eens even aan de grote klok gehangen worden.
0: Ja, heel goed. En dat zijn dus motoren uit vervlogen tijden, begrijp ik.
2: Ja, het zijn motoren uit verloren tijden. En het is wel grappig. Afgelopen vrijdag hebben we een donatie gekregen. We hebben hem nog niet staan. Mm-hmm. Van mensen uit Enschede.
0: Ja.
2: Die schenken een motorfiets.
0: Oh, dat is bijzonder.
2: Maar een diesel.
0: Een diesel?
2: Ja.
0: Een dieselmotor. Uit welke periode hebben we het dan, Henk? Over?
2: Nou, ik denk dat die van 1970 is.
0: Oké, dan waren het dieselmotoren.
2: Ja.
0: Grappig, hè?
2: Dus een motorfiets met een dieselmotor.
0: Ja, dat zie je niet zo vaak, hè?
2: Nee, dus dat is wel weer grappig. We moeten hem nog ophalen.
0: Ja, hij is nog een beetje puik, denk je? Ziet er nu nog goed uit? Heb je foto's gezien?
2: Ja, ik heb een filmpje gezien dat hij nog loopt. En, dus dat is gewoon geweldig.
0: Bijzonder, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Mooi,
2: nou,
0: mooi.
2: Dus de motoren die komen rond 1 uur. Mm-hmm. En nou, het museum is vanaf 11 uur open. Op de bovenverdieping hebben we het Grootmoeders Tijd. Nou, dat is een wereld op zich. Daar staan de mensen nog steeds elke keer versteld van... Ja. Dat het zo'n groot en mooi museum is.
0: Ja, is het zo? Dus mensen zijn altijd blij verrast.
2: Ja.
0: Ja.
2: Het is, gisteren waren de mensen ook uit Zwitserland. Nou, die hebben dan weer in het gastenboek geschreven. Helemaal van, ze verwachten niet dat er zoveel te zien is.
0: Nou.
2: En dat is juist het mooie. De miniaturen, de telmachines, de schrijfmachines. We hebben nagebootst het mobiele telefoontje. Wat er allemaal in het mobiele telefoontje zit.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Grappig.
2: En dat is gewoon heel grappig.
0: Ja, natuurlijk. En, heel leuk.
2: En dat gezellen ook naaimachines gemaakt heb.
0: Nou, kijk, het zijn allemaal van dingen. Mensen verbazen zich gewoon. Daar komt het op neer. En het is goed dat je er even weer aandacht aan besteedt. We waren het even vergeten natuurlijk. Maar dan ben jij er gewoon. Jij belt en dan denken wij, ja, daar moeten we naartoe.
2: Ja, en daar moeten we naartoe. En mensen die hulpbehoevend zijn. Of we hebben zelf, we hebben rolstoel en rollators.
0: Mm-hmm.
2: En als ze naar boven willen, we hebben daar liften voor. Dus geen enkel probleem.
0: Geen belemmering om die kant op te gaan. Nee. Hoe laat kunnen we daar terecht, Henk?
2: Vanaf 11 uur.
0: 11 uur. Oké.
2: Tot 4 uur zijn we open.
0: En waar is het ook alweer voor de mensen die geen idee hebben?
2: Aan de Schulpweg 47 in Nieuwe Niedorp.
0: Dus dat Grootmoeders?
2: Grootmoeders Tijd en Motorenmuseum.

0: Dan komen die motoren dan.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Dankjewel, tot de volgende keer.
1: Bedankt voor de gelegenheid.
0: Ja, fijne zondag.
2: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088 850 51 52. 088 850.

0: Amy McDonald op NH. En this is The Life.
1: En het is nog live ook.
2: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft 1 nieuw bericht.
1: We mogen wel wat meer berichten bij, wat mij betreft. Bij wat mij betreft op 088-8505-707. Dat is het nummer van de voicemailagenda. Spreek je een minuutje iets in, kom je op de radio. En nou, zo werkt het een beetje. Wel natuurlijk als iets organiseert vandaag, anders wordt het een beetje onzinnig. Op 088-8505-707 is in ieder geval 1 berichtje binnengekomen. Maar er kan nog meer bij.
3: Zondag 12 juli. Is het weer zover, dan is het de tweede zondag van de maand. Op de tweede zondag van de maand is er bij de Wijdwens in Assendelft altijd de boerenmarkt. Van 2:30 tot 5:00. Allemaal leuke steentjes van plaatselijke ondernemers en producenten. Komt u ook gezellig langs op de Groene Dijk nummer 4 in Assendelft bij de Wijdwens. Er staan verschillende kraampjes. En met de auto kunt u parkeren op het weiland aan de overkant. Dus genoeg parkeerplek. U kunt ook op de fiets komen. We hebben allemaal lekkere dingen om te proeven, om te beleven. We hebben nieuwe biggetjes. U kunt bij de diertjes kijken. Dus kom gezellig langs bij de Wijdwens. Groene Dijk nummer 4 in Assendelft tussen 2:30 en 5:00 op zondag 12 juli. Zie ik u dan?

0: Het is ook wel zo'n liedje wat een beetje in je hoofd blijft hangen. Vind je ook niet? Dat gaat toch een beetje in je hoofd zitten op een of andere manier. De White Plains waren dat op NH met My Baby Loves Lovin'.
1: NH.
2: De agenda.
0: Ja, zo werkt het natuurlijk wel. Normaal gesproken zou ik dan nu iemand bellen waarvan je denkt, ja, ik heb geen idee wie je zou bellen. Nou, ik wel natuurlijk, maar dat lukt even niet. Dus, maar goed, ik heb er nog wel wat andere tipjes voor je bijgepakt. Om misschien nog op deze mooie dag naartoe te gaan. Want qua weer zitten we helemaal goed. Wat dacht je bijvoorbeeld naar de streekmarkt op landgoed Willy Brordes, moet je zeggen, in Heilo. Op het terrein van het landgoed vind je kleinschalige markt met streekproducten, biologische lekkernijen en ook lokale makers. Dus dat is het leukste van dat soort markten natuurlijk, dat je niet de dingen tegenkomt die je overal tegenkomt, maar juist de streekproducten van lokale makers. Dus een rustige markt in een groene omgeving staat er ook nog bij. Ik geloof het meteen. De website is landgoedwillybrordes.nl. Moeilijk woord, Brordes. Maar goed uit te spreken als je het goed doet. Zoals nu bijvoorbeeld. Landgoedwillybrordes.nl. Ja, het is echt bijna vakantie, dat voel je wel. Trouwens, de komende 3 weken hoor je dan wel de agenda gewoon. Dat gaat gewoon altijd door, hè. Het is nooit een zomerstop met de agenda. Nee, dat gaat altijd gewoon door. En met Koen Buchter de komende 3 weken. Dus nog even volhouden voor mij tot 10 uur. Nou, dat gaat prima trouwens, hoor. Dan komt het helemaal goed. En als je nog een tipje hebt die je met ons wilt delen, dan gewoon even bellen op 088 850 51 52. Dat is wel fijn. Nog even een extra tipje erbij.

0: musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
14: Ik ben Toon uit Spaarndam.
15: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
16: Ik ben Michiel uit IJmuiden.
17: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
18: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat er minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Er waren zo'n 13.000 mensen op het festival. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeentes proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. En om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Dan het weer nog. Het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, zo'n 28 graden in het midden van het land. En in het zuiden kan het zo'n 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
15: Dit was een uittip.
21: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
25: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
29: Met Marcel Hof.

0: Sailor op NH met Girls, Girls, Girls.
1: NH.
2: De Agenda.
0: Welkom in de tweede uur van de Agenda. De tips om erop uit te gaan, bijvoorbeeld naar de Fort Kijkduin. Het wordt een druk uurtje, want we hebben echt van alles te doen. Het is nog steeds zomerkust. Kunst bij de Zijperkerken, lees ik hier. Nou, daar gaan we ook even over bellen. En er is nog bijgekomen dat het bijendag is in de Hortus in Alkmaar. En dan gaan we rond 9:30 eens even over bellen. En je weet, rond 9:45 in de Agenda, standaard en vaste prik, het monument van de week. Eens nog even het weer mee pikken. Hier is Jan. Jan Visser, goedemorgen.
3: Dag Marcel, goedemorgen.
0: Ja, eigenlijk heb je niet zoveel heel veel te melden. Je kunt zeggen, ja, het wordt een mooie dag vandaag en de komende tijd ook.
3: Ja, dat kunnen we rustig stellen.
0: Geen gekke dingen.
3: Nee, zeker niet. Lage bewolking is zo goed als opgelost. We zien nog een paar plukjes, wat middelbare hoge bewolking. Maar dat mag de pret niet drukken vandaag. Dankzij drogere lucht schijnt de zon volop. En dat zal vanmiddag en vanavond eveneens het geval zijn. Later op de avond komt er dan weer bewolking binnendrijven van een zwakke storing boven Denemarken. Temperaturen die lopen vanmiddag, Marcel, uiteen van zo rond de 23 graden op Texel tot zo'n 27, misschien net 28 graden langs in het zuiden van de provincie. Dus zeg maar de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. En de wind die waait uit het noorden tot noordoosten en is matig aan de kust vanmiddag en ook bij IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgen in de ochtend bewolking, maar geen neerslag. Later in de ochtend begint de bewolking wat te breken. En dan morgenmiddag, morgenavond is het zonnig. Bij 22 graden op Texel. En zo'n 27 graden in het zuiden van Noord-Holland. En de wind is matig aan de kust. Af en toe vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten. Kortom, weinig verandering. Nou, dinsdag, woensdag en donderdag dan blijft het droog, zonnig. En de temperatuur gaat omhoog. Dus in de hele provincie temperaturen boven 25. Zeker in het zuiden van Noord-Holland soms ook 30 graden. En aan het einde van de week, ja, dan wordt dat hoge drukgebied toch allemaal wat aangetast en neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. De grootste kans trouwens in het zuidoosten van het land. Maar dan zie je toch wat veranderingen optreden. En in het weekend, volgend weekend, zien we de temperatuur ook gaan zakken.
0: Hmm. Ja, een beetje regen is ook wel wenselijk op een gegeven moment, hè? Toch wel.
3: Ja, dat mag je rustig stellen, ja.
0: Een beetje droge boel intussen. Het is alweer een poosje geleden dat het met bak uit de hemel kwam met die gekke onweer. Wanneer was dat? Dat is 2 weken geleden.
3: Dat was eind juni, hè?
0: Oh, zie ik benieuwd. Moet je nagaan hoe snel het allemaal gaat.
3: Ja.
0: Nou, oké, Jan, dankjewel voor vandaag. Ik wens je een hele mooie zondag verder.
3: Ja, jij ook.
0: En tot over een poosje, want ik ga natuurlijk even een paar weken op vakantie. Ja, agenda gaat gewoon door. Jij ook gedeeltelijk. Je gaat er heel even tussenuit ook. Maar goed, dat horen de mensen vanzelf, hè.
3: Ja, het is pas laat in de maand. Ja.
0: Precies. Ik ga even bellen zometeen over Fort Kijkduin. Kijken wat daar te doen is. En tot de volgende, Jan.
3: Ja, goede tijd, Marcel.
0: Dankjewel.
2: De Agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

0: Afgelopen vrijdag stond ze op het strand daar bij Castricum aan. Zij tijdens de NH Zomertour live op te treden. Met de voetjes in het zand inderdaad. Jobke en terug bij af was dat.
1: De agenda.
0: Op NH nog de agenda met de tips om erop uit te gaan. En dat zijn er best veel. Dagje van de zomervakantie bij Fort Kijkduin. Manouk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg jij Kijkduin of Kijkduin?
2: Fort Kijkduin.
0: Kijkduin. Nou, oké, okay, dan zeg ik dat ook zo. Ja, het is net waar je de klemtoon legt natuurlijk.
2: Het mag allebei.
0: Er is van alles te doen daar tijdens de zomervakantie. Is het dan meer geïnt op kinderen, denk je, of ook juist voor volwassenen?
2: Op allebei.
0: Allebei, dat kan.
2: Ja.
0: Ja, ja. Wat is er zoal te doen? Neem ons eens mee als je wil.
2: Wij hebben vandaag het Magisch Zomeravontuur. En dat is een evenement die dan wel echt heel erg leuk is voor kinderen. Mm-hmm. Er zijn allemaal figuranten vandaag. Zoals een ballonnenman en soldaten natuurlijk. Dat is ook een boogschutter. En de kinderen die kunnen koekjes versieren en broodjes boven het vuur bakken. Mm. Er zijn wasvrouwen. En welke heel goed in de smaak valt, is altijd de zeemeermin in het aquarium.
0: Oh, de echte zeemeermin?
2: Een echte zeemeermin.
0: Echt waar? Wauw.
2: Ja.
0: En die zwemt dan gewoon rond in het aquarium. Ik zie dat voor me.
2: Ja, ze heeft er een staart in het aquarium, ja.
0: Ja, ja, zo. Oh ja, ze zitten zelf misschien net buiten, maar de staart in het aquarium.
2: Ja, ja, ja.
0: En voor de mensen die nog nooit op Fort Kijkduin zijn geweest, waarom zouden we daar naartoe moeten gaan, wat jou betreft?
2: Fort Kijkduin is een supermooi fort. Ik vind het zelf het mooiste van Nederland.
0: Ja, natuurlijk.
2: hele mooie locatie. Huis Duinen ligt het, vlakbij het strand. Uitzicht over zee, uitzicht over de duinen. Hmm. En op natuurlijk vuurtoren de Lange Jaap. En het ligt daar al 2 eeuwen. En we hebben een aquarium binnen met alleen maar Noordzeevissen. En de andere kant van het fort is een museum over de geschiedenis. Van de tijd van Napoleon tot aan de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en hoe vaak ben jij zelf op het fort te vinden, Manouk?
2: Ik ben er nu 2 keer in de week. Dat was vroeger meer, maar ik heb inmiddels een andere baan er ook bij. Mm-hmm. En ik werk er al 22 jaar.
0: Dat is echt waar, joh?
2: Ja.
0: 22 jaar. Dus jij woont er ook in de buurt, neem ik aan. Je kunt er zo naartoe fietsen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, dus je hebt echt iets daarmee. Mooi is dat, hè?
2: Ja, ja, het is echt een hele mooie plek. Het blijft aantrekken.
0: Nou ja, toch denk ik dat er nu mensen luisteren die er nog nooit geweest zijn. Ja, dat is niet zo gek natuurlijk. Maar ja, dan spoor je ze bij deze aan. Kom een keer langs. Misschien wel vandaag inderdaad, omdat er natuurlijk ook nu wat te doen is. Is er regelmatig wat te doen, Manouk?
2: Ja, in de zomervakantie hebben we elke dag voorpresentaties. Dus dan kun je kijken wat er allemaal op het menu staat bij de zeedieren. Ja. En we hebben 2 keer in de week een rondleiding. En we hebben ook nog 2 theatervoorstellingen op 5 en 12 augustus.
0: Okay,
2: en die gaat over 2 op hol geslagen piraten.
0: Oh, nou die zet ik alvast in de agenda. Wanneer is 5 augustus? Dat is op een zaterdag volgens mij, toch? Nee, dat is niet waar.
2: Volgens mij op woensdag de 5e. En een week later op 12 augustus nog een keer.
0: Nou ja, misschien is het ook wel een goede voor jullie om op de Facebookpagina NH Agenda eens wat te posten. Dat is onze Facebookpagina, dus daar worden 5 berichten per dag of zo doorgelaten. Dan kunnen mensen ook een beetje op de hoogte blijven. Dat is wel een goed idee, toch?
2: Ja, dat gaan wij doen.
0: Ja, Fort Kijkduin, dat is in ieder geval een tip voor vandaag, maar ook voor de komende tijd, zoals je hoort. Nou, misschien spreken we elkaar wat vaker in de toekomst, Manouk, want hartstikke leuke dingen daar allemaal.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Nou, fijne zondag verder.
2: Bedankt, hetzelfde.
0: Geniet ervan en wellicht tot de volgende keer.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-51-52. 088-850-51-52. De agenda.
3: Adres onbekend is op vakantie.
4: Vakantie.
3: Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
4: Vakantieadres.
3: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
4: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
3: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: de klassieke dit van de Supremes op NH. En You Can't Hurry Love.
1: NH. De agenda.
0: Zo is het natuurlijk. Op deze zondag heb je nog één keer de zomerkunst in de Zijperkerken. Wendy Houdijk, die weet er veel meer van dan ik. Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het deze ochtend met je?
2: Ja, gaat goed. Ja. Het is mooi weer, hè. En we hebben er zin in de laatste dag.
0: Ongelooflijk. Want hoe lang heeft dit gelopen?
2: 3 zondagen achter elkaar. En dan in de middag van 1 tot 5 telkens.
0: Ja, was dat een beetje een succes? Kwamen er wat mensen op af, Wendy?
2: Ja, zeker. Ja, in elk kerkje wel. En want er zijn dus 4 kerkjes die daar dan meedoen. Mm-hmm. Het kerkje van Oude Sluis, van Schagenbrug, van Sint-Maartensbrug en van Burgerbrug. En we houden trouw bij van hoeveel bezoekers ze ongeveer krijgen. Dat durven we. En we zitten elke zondag zo rond de 150.
0: Nou, dat is keurig, toch? Mooi. Klinkt goed.
2: Ja.
0: En wat houdt dat precies in, de zomerkunst bij de Zijperkerken?
2: Ja, nou, het is zo dat elk kerkje die nodigt plaatselijke kunstenaars uit om hun kunst te exposeren. En dat wisselt van bijvoorbeeld beeldhouwwerk of schilderijen of fotografie. En alles wat er een beetje tussenin zit. Mm-hmm. En mensen kunnen die expositie dan gratis bezoeken. En ook gelijk de mooie kerkjes bekijken.
0: Nou, mooie inspirerende kunst dus. Heb je zelf iets ertussen hangen waarvan je denkt, ja, dat is echt wel een heel prachtig stuk. Kun je dat omschrijven?
2: Ja, nou, weet je wat ook nog, dat is ook nog zo trouwens. Het zijn de kerkjes en daarna zijn er ook nog ateliers rondom de grote sloot die open zijn. En dan was ik afgelopen zondag heb ik ook atelier bezocht van Judith Hebley. En die maakt dus glas in lood. Mm-hmm. Nou, en ik wist niet hoe dat werkte, eerlijk gezegd. En dat liet ze ook allemaal zien. En ik vond het echt heel mooi en inspirerend. En bleek ook nog dat ze workshops gaat geven.
0: Oh.
2: Dus ik ben vast van plan om me daarvoor op te geven.
0: Je wil zelf glas in lood gaan maken, begrijp ik.
2: Ja,
0: dat is een hele oude soort van ambacht toch wel, hè?
2: Ja,
0: mag je wel zeggen.
2: Een ambacht, ja, klopt.
0: Ja, en er wordt nog volgens mij wel uitgevoerd. Ook gerestaureerd natuurlijk zijn mensen voor nodig.
2: Ja.
0: Dus dat is nog steeds iets, dat is in ieder geval iets wat jou aantrok.
2: Precies.
0: Ja, maar goed, voor de mensen die nu luisteren en die willen vandaag nog er naartoe, laatste dag, hè?
2: Laatste dag, ja, dus laatste kans. En het is eens in de 2 jaar. Dus anders moeten we weer 2 jaar wachten. Ik zou zeggen, pak je kans. Het is hartstikke mooi fietsweer bijvoorbeeld. En om dan langs de grote sloot de kerkjes en de ateliers aan te doen.
0: Nou, het is redelijk cool in de kerkjes ook, kan me zo voorstellen.
2: Ja, cool.
0: Alhoewel, Jan zei dat het niet gigantisch, Jan Visser, onze weerman, dat het niet heel heet wordt, maar gewoon lekker zomers.
2: Ja,
0: vandaag kun je dus nog terecht van 1 tot 5. Waar moet het precies zijn wat jou betreft?
2: Ja, het is dus sowieso aan de Grote Sloot. Want aan de Grote Sloot liggen de 4 kerkjes. En het noordelijkste kerkje is in Oude Sluis. En als je dan afdaalt naar het zuiden, dan passeer je Schagenbrug, Sint-Maartensbrug en Burgerbrug.
0: Oké, okay, dus jij zegt het begin in Oude Sluis en dan langzaam afdalen.
2: Ja, precies.
0: Ja, wat een goed idee. En je hebt vast een website waar we dit allemaal op terug kunnen pluizen.
2: Ja, dat is de website van www.cultuurkerkjeoudesluis.nl.
0: Cultuurkerkjeoudesluis.nl, daar staat alles op te vinden. Nou, ik zit het dus ook even te kijken natuurlijk stiekem. Want als jij erover praat, dan ga ik intussen dingen opzoeken. En ik zie ook de glas in lood voorbij komen bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Prachtig inderdaad, zeg.
2: Ja, mooi, hè?
0: Het kan vandaag nog, lieve mensen. Je hoorde het net van Wendy. Nog 1 dag, het zomerkunst van de Zijperkerken beginnen daar bij, wat zei je nou net?
2: Oude Sluis,
0: ja. En dan de rest, dat ligt allemaal in de buurt natuurlijk. Wat je zei, een leuke fietstocht bijvoorbeeld. Nou,
2: zeker.
0: Ik vind het weer een hele goede tip. Hartstikke leuk dat je even in uitzending was, Wendy.
2: Ja, graag gedaan, bedankt.
0: Fijne zondag verder, hè?
2: Fijne zondag.
0: Gaan we nog even een muziekje draaien in de agenda op NH. Dit is Vanessa Carlton en 1000 Miles. Oh, best wel.

0: Zo'n voorspelbaar liedje dit, hè? Vanessa Carlton was dat op NH. En ze komt er wel, hoor. 1000 miles was dat.
1: De agenda.
0: Misha die nam van de week contact met mij op. En Misha die ken je misschien wel van de Hortus Alkmaar. Misha, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En je vroeg je af, mag ik nog in de agenda wat zeggen?
2: Ja, heb je nog een plekje?
0: Heb je nog een plekje? En ik ben altijd wel geneigd om een plekje vrij te maken. Want je hebt altijd leuke dingen bij de Hortus te doen. Maar dan moet het wel echt leuk zijn, Michel. Anders dan kom je niet in de uitzending. Oh, je zit
2: er
0: al.
2: Het moet wel echt leuk zijn. Ja, okay. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, het is ook leuk, want het is vandaag de Bijendag.
0: Ach.
2: En het is ook vandaag de Nationale Imkerdag.
0: Ja.
2: Dus dan gaan we met Hortus ook. Maar staat helemaal centraal.
0: Ja, een bij is superbelangrijk, hè, voor de biodiversiteit.
2: Klopt, het zijn hele belangrijke beestjes. Ja. En we hebben ook allemaal mensen, ook vrijwilligers van Hortus Alkmaar, die daar heel veel van afweten. En naast mij zit Aafke. Aafke die is vrijwilliger bij Hortus Alkmaar, maar zij is ook imker.
0: Oh, kijk.
2: En dus zij kan echt best wel veel vertellen over bijen, het inhoudelijke verhaal.
0: Ja.
2: En ze geeft ook vandaag een presentatie. En we hebben vandaag ook dat je dus met de excursie naar de bijenstal achter Geest. Want daar staan ook allemaal vrijwilligers die daar allemaal uitleg geven. En wat je daar kan doen, ik geef even een telefoon.
0: Ja, geef even door. Ik bedoel, we zijn er nou toch.
2: Wie weet dat allemaal, want daar sta ik namelijk niet.
0: Ja, nee, dat snap ik. Je hebt gewoon een echte imker aan de lijn. Nou, dan weet je het wel natuurlijk. Aafke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, welkom in de agenda. Hoe lang imker jij al, zeg je dat zo?
3: Zoiets. 5-6 jaar, denk ik. Zoiets. Mijn volkjes.
0: Ja, inderdaad, mijn volkjes. Zo werkt het. Maar je bent niet de koningin.
3: Nee, er is maar één koningin en die zit in de kast.
0: Ja. Het is één koningin per volkje.
3: Ja, één koningin per volkje. En als de koningin sterft, dan weten alle bijen, die 30.000 tot 60.000 bijen, binnen 1,5 uur weten ze dat de koningin is overleden.
0: Jemenezig.
3: En dat is nog maar één wetenswaardigheidje die wij gaan vertellen. Ja.
0: Maar zo'n volkje bestaat dus uit meer dan 30.000 bijen. Begrijp ik dat nou goed?
3: Ja.
0: Nou, is geen volkje meer dan, hè?
3: Nee, dat is echt een volk. Wij noemen ons ook wel eens bijenboeren. Ja. Maar dat is dus...
0: En ik ben ook meteen benieuwd, sorry Aafke.

0: om mee te gaan met de natuur in het algemeen. En daar zijn we in de Hortus, proberen we daar een hele verantwoorde manier mee om te gaan. Maar ook als imker zijn, als jij je volkjes hebt. Ja, van wat doe je wel en wat doe je niet.
1: En zijn bijen een beetje voorspelbaar, volkje? Of gebeurt er ook nog wel eens iets dat je dacht, hé, maar dat is anders nooit zo?
0: Het zijn eigenlijk net mensen.
1: Voorspelbaar.
0: Of soms niet. Wel, ja, soms wel en soms niet. Soms denk je ook dat wij... Ja, okay. Dan wij zeggen, nou, wat me nu toch overkomt. Hoe komt dit nou? Snap jij het?
1: Ja, dat. Ja. Ja, dat is net bij mensen inderdaad hetzelfde.
0: Net als bij mensen.
1: Maar goed, als mensen vandaag komen, dan ga jij onder andere uitleg geven.
0: Ja, samen met Tom. Ja. En geven wij presentaties voor jong en oud. En dat doen we aan de hand van een PowerPoint-presentatie... waarin we mensen meenemen over het leven van de bij, dus de wilde bij... maar ook een stukje over het leven van de honingbij.
1: Ja. En maar kun je dan ook wel naar de bijen toe? Want ik kan me zo voorstellen, als je daar nu vandaag naartoe gaat... wil je ook gewoon bijen zien natuurlijk.
0: Ja, zeker. En we hebben zelfs voor iedereen hebben we pakken. Dus je kunt op de Hortus staan er een stuk of vijf, zes kasten. Mm-hmm. En op de bijenstal Achtergeest word je meegenomen in een klein groepje. Naar de bijenstal Achtergeest, daar zijn er nog veel meer. En daar staan ook weer imkers klaar om je een leuk verhaal te vertellen. Ook wat helemaal hip en happening en hot is en minder leuk. Ja. De Aziatische horenaar of de geelpoort horenaar.
1: Onze vijand tegenwoordig.
0: Die vreten wat af. Maar daar gaan ze ook wat over vertellen. Wat je zelf kunt waarnemen of kunt doen. Ja.
1: En kun je ook, dat ligt misschien voor de hand, honing kopen?
0: Yes. Ja. Je kunt de bloemen zien. Een zeeaanbloem hier op de Hortus met hele mooie schaduwplekken. Heerlijk. En de honing die deze bijen allemaal produceren van de volkjes die je dus gewoon kunt bekijken.
1: Puur natuur, want er is ook heel veel honing bijvoorbeeld in de supermarkten. Volgens mij hoor ik, er zit niet veel honing aan, zeg maar. Maar dit is puur natuur.
0: Dit is echt puur natuur. Ja. Gewoon de bloemen kun je zien, bijen kun je zien en de honing kun je zien.
1: Nou, helemaal duidelijk.
0: We hebben bloemenhoning. Maar je kunt zelfs ook allerlei soorten honing proeven. Gratis en voor niks. En dat is zo leuk om te proeven, ook allerlei verschillende soorten.
1: Nou, bijendag dus Hortus Alkmaar, daar moet je zijn. Sowieso mooi rond te lopen, maar dan heb je ook nog de bijen erbij, om het even zo te zeggen.
0: Ja.
1: En jij loopt er ook rond om de tekst en uitleg te geven, wat leuk.
0: Ja, wees erbij. Ja. Kinderen zijn gratis.
1: Oh, kinderen een kwartje. Kinderen gratis.
0: Volwassenen betalen 7 euro en kinderen zijn helemaal gratis. Dus neem de hele straat mee. Hartstikke leuk.
1: Jullie vullen elkaar goed aan, Misha en jij. Helemaal goed.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel en tot de volgende keer, wat Misha betreft. Want die is wel vaker in de uitzending.
0: Helemaal goed.
1: Leuke dag gewenst. Dankjewel.

0: Even in de maat van de muziek lopen. De Blackbirds waren dat op NH en Walking in Rhythm.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesen.
0: Nou, we zitten goed in het ritme, want het is precies 9:45. En de meeste mensen die vaker luisteren, die weten dan dat het tijd is voor het monument van de week. Met Stella inderdaad. Hier is ze. Stella, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, we zitten nog steeds in de Surinaamse maanden bij Stadsherstel.
2: Ja.
0: Ja, hoe mooi is dat? Het lijkt me sowieso heerlijk om daar eens naartoe te gaan. Maar goed, het monument van de week is dan ook niet gelegen in het mooie Holland. Ook niet in het fantastische Amsterdam en omstreken, maar dus in Paramaribo.
2: Precies, hartje Paramaribo, Korsenstraat 62. Het is een pand wat Stadsel Suriname gerestaureerd heeft in 2014 alweer. En het leuke is dat het echt zo'n typisch Surinaams huis is. 1908 gebouwd, hout van buiten, dus houten horizontale delen die wit geschilderd zijn. Altijd heb je eigenlijk centraal, midden in de gevel, een paneeldeur, een dubbele paneeldeuren. Groen geschilderd natuurlijk altijd. En, ja, want het hele huis is eigenlijk altijd symmetrisch. En dan met groene luiken. En wat ook wel interessant is, is dat er altijd op neuten staat. Zodat de winter altijd goed onderdoor kon. Zodat het voor extra verkoeling ook zorgde. Ja. En altijd een zinkrood geschilderd dak erbovenop.
0: Ja, dat is een soort van traditie.
2: Ja, dat is dus echt zo'n traditioneel Surinaams huis. Was heel erg vervallen. Heeft Stadsherstel dus opgeknapt. En er werd gezegd in de straat dat het een koffiebranderij geweest was. Nou, en nergens hebben we dat ooit kunnen vinden. Totdat er opeens in het winkeltje van Stadsherstel in Amsterdam komt er iemand binnenlopen. Nou, dat was een historicus. Jean-Jacques Vrij heet hij. Mm-hmm. En hij begon opeens te vertellen over dat huis van zijn opa was. Nou,
0: echt,
2: dat is natuurlijk ontzettend. Ja. Zo ontzettend leuk is dat. Ja. En dus meteen even natuurlijk uithoren. En wat blijkt nou? Dat zijn opa daar een koffiebranderij in had.
0: Nou,
2: dat was natuurlijk ook ontzettend leuk om dat te horen. En toen hebben we al meteen gezegd van goh, zou het leuk vinden om een keer een lezing te geven. Nou, dat kon hij wel doen, omdat hij allerlei brieven ook nog heeft van de familie. En dat had hij allemaal verzameld. De familie die hadden over en weer naar elkaar geschreven. Dus hij wist ook wat te vertellen over het familiehuis van toen de tijd. En morgen gaat hij daar een lezing over geven. Dus dat is ontzettend leuk.
0: Ja.
2: Om 8:00 in de Amstelkerk. En wat nog grappiger is, dat er nu dus ook weer een koffiebranderij in het pand zit. Dat is heel toevallig, maar wel heel erg leuk. Dat
0: is ook weer toevallig. Hoe kan dat nou?
2: Ik wil
0: mensen toch even aansporen om op Facebook te kijken, op NH Agenda zoeken, want daar zie je die foto's staan. Want ik was wel ik was wel een beetje verbaasd, want ik zag hoe het vervallen was, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus toen en nu, nou, wat een wereld van verschil, zeg.
2: Ja, en vooral leuk omdat er ook een mooie goede functie in zit. Dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Precies.
2: Je kan wel restaureren, maar als je geen huurder hebt, dan heb je er niet zoveel aan. Nou, wat leuk is dat Noemi Beyer, zij is kunstenaar, dochter van Noralie Beyer, de nieuwslezeres.
0: Ja, ja.
2: Haar moeder heeft ook, of haar overgroot ouders, die hebben ook in de Korsenstraat gewoond, waar dit pand dus staat.
0: Ja.
2: En morgen gaat ze tijdens de lezing ook live safe drukken. En heeft ze een afdruk gemaakt van het Korsenstraat 34, het huis van haar overgrootouders. Dus dat is ook wel weer erg grappig.
0: Een mooi rond verhaal is het eigenlijk.
2: Mooi,
0: Stella.
2: Hè?
0: Dus alles komt bij elkaar. Ja,
2: en het is nog niet klaar.
0: Oh.
2: Want ook Hillebrand Ereburg gaat morgen vertellen. Hij heeft een prachtig boek geschreven over bouwen aan de Wilde Kust, heet het. En hij weet heel erg veel over de ontwikkeling van de stad ook. En daar gaat hij morgen over vertellen. En Wim Verboven heeft heel veel foto's gemaakt van allerlei vervallen panden in Suriname.
0: Mm-hmm.
2: En hij is ook onderdeel van de tentoonstelling. Morgen hebben we ook een avondopenstelling. De tentoonstelling is tot 8:00 open. Dus totdat de lezing begint, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar Wim Verboven gaat morgen ook nog wat meer vertellen over, nou ja, wat hij allemaal vastgelegd heeft.
0: Dat is een hoop informatie. Als ik nou denk van, ik heb iets met Suriname op een of andere manier en ik wil heel graag dat die panden daar behouden worden. Er is dus een soort van stadsherstel Suriname is, hè, Paramaribo.
2: Ja,
0: hoe kan ik vanuit hier ook doneren bijvoorbeeld?
2: Dat kan. Ja, dat kan je allemaal vinden op onze website. Dus www.stadsherstel.nl/Suriname.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben namelijk, Stadsherstel Amsterdam heeft een vriendenvereniging. En daar kunnen mensen soms ook een fondsopnaam oprichten. Dus waar mensen gelabeld kunnen schenken voor een bepaald doel. Nou, we hebben als vrienden hebben wij Stadsherstel in Suriname, het Fonds op Naam, opgericht. Dus als mensen willen doneren, dan gaat voor de volle 100% die donatie ook naar erfgoed in Suriname.
0: Ja, snap ik. Nou ja, goed. Dus als je nu zit te luisteren, denk je, ja, op een of andere manier heb ik daar iets mee. En dan kan het gewoon. Ga even naar stadsherstel.nl/Suriname, wat je al zei.
2: Precies.
0: En als we ergens naartoe willen, want je kwam eigenlijk met een tip al voor morgen om 8:00 in de Amstelkerk. Hè, daar kunnen we ook gewoon naar die lezing toe, hè, van Jacques.
2: Je kunt de hele dag kun je de tentoonstelling bekijken. We hebben ook een wandeling uitgezet, dus je kan die wandeling ophalen. Mm-hmm. Het winkeltje is in de avond open. En tot 8:00 kun je de tentoonstelling ook bekijken. En dan begint dan ook de lezing met Jean-Jacques Vrij, Hillebrand Ereburg, Wim Verboven en Noemi Beyer.
0: Nou, ik vind het klinkt allemaal fantastisch. Wanneer zijn de Surinaamse maanden voorbij?
2: Tot en met de 31ste juli. Dus nog 2 weken.
0: Nog 2 weken. En dan hebben we weer gewone monumenten van de week. Of wat
2: nou, volgende week. Volgende week kom ik al met een ander monument van de week. Ja,
0: nou, daar ben ik er niet.
2: Een mooie openstelling. Nee,
0: ik mis
2: jammer.
0: Het nu al.
2: Ja.
0: Nou ja, de agenda gaat gewoon door. Ik ben er even 3 weken tussenuit. Maar jij bent er ook gewoon met Koen Buchter natuurlijk.
2: Zeker.
0: Jij gaat gewoon door de hele zomer. Goed,
2: ik ga gewoon door, heerlijk. Ja,
0: super.
2: Ik vind Nederland zo lekker in de zomer.
0: Ja, dat is waar, dan heb je een punt. Ja. Nou, ik blijf ook gewoon in Nederland zo'n beetje, dus daarom heb ik juist vrij. Maar goed, dit allemaal terzijde. Het monument van de week vind je dus ook op onze Facebookpagina. Daar zie je inderdaad die foto's van het vervallen koffiehuisje. En daar kun je nu heden ten dagen gewoon koffie halen, hè?
2: Daar kun je koffie halen en ook trouwens proeven in ons winkeltje. Dan mag je het gratis komen proeven hoe lekker het is.
0: Oh, dat is oké. Nou, helemaal goed. De Facebookpagina en haar agenda staan sowieso wat meer tips op. Ik spreek je over 3 weken weer, Stella. En een fijne zondag verder.
2: Ja, een hele fijne vakantie.
0: Dank je.

0: En Olivia Dean op NH en Rain Me In. Lekker blijven luisteren naar NH. Zometeen gewoon tekst aan uitleggen met onze Jos Heremans. En volgens mij alleen maar Franstalige liedjes. Nou, ben benieuwd hoe leuk dat wordt. En ik denk ook wel heel veel bekende liedjes tussen zitten. En misschien ook wel een paar waardoor je je laat verrassen. Hoe leuk is dat? Ik wens je een hele fijne zondag verder. Lekker luisteren naar NH. En tot volgende.
1: Dit is een uittip.
2: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Dit is een uittip.
8: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
7: Dit was een uittip.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan Tafel.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers aan tafel!
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
18: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
19: Ik ben Sarah uit Bergen.
20: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Het is 10:00.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Dit is een uittip.
19: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
14: Dit was een uittip.
21: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
24: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
28: Mam, waar is mijn zwemband?
29: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
30: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
31: Allsafe
26: geeft ruimte.
32: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
33: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
34: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
35: Tekst en uitleg.
36: Met Jos Heereman.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij Tekst en Uitleg op deze zondag de 12e juli 2026. We zitten midden in vakantietijd en wij zijn ook op een muzikale reis. Vorige week zijn we hier in Tekst en Uitleg begonnen met onze reis aan te vangen in België. En we zakken langzaam af naar het zuiden en dus zitten we nu in Frankrijk. En begonnen we met Douce de France van Charles Trenet. Uit de tijd dat je nog met je oude Renault 4 richting het zuiden reed. Via de N-wegen. Waar je ergens zocht naar een camping municipal. En je voor het eerst naraken kwam met dingen als de Orangina. En ga zo maar door. Ach, dat was toch ook een mooie tijd. Het is tegenwoordig wel een beetje anders. Maar Frankrijk blijft in trek onder Nederlandse vakantiegangers. En de Franse muziek die blijft toch ook altijd wel in trek bij Nederlanders. Er zijn zelfs Nederlanders die het de mooiste taal van de wereld vinden. Nou, we gaan de komende twee uur dus heel veel Franstalige muziek draaien. Uit Frankrijk ook. En we beginnen meteen maar met het mooiste nummer. La plus belle chanson du monde van Jacqueline Taieb.

0: tekst en uitleg.
1: NH.
2: Dat was Michel Fugain met zijn Big Bazaar. Bravo, Monsieur Le Monde. En ja, dat was natuurlijk een eerbetoon aan de wereld die zich al zoveel jaren staande houdt. Terwijl wij allemaal druk bezig zijn om te proberen zoveel mogelijk van die wereld eigenlijk een beetje weer in de verdrukking te krijgen. En uit te melken. Dus we moeten er een beetje voorzichtig mee omgaan. Maar in de jaren 70 zong Michel Fugain met zijn Big Bazaar al een compliment voor de hele wereld. En laten we ons daarbij aansluiten. Ja, we zitten in Frankrijk. En in Frankrijk hebben we natuurlijk heel veel grote artiesten die we hier in Nederland ook kennen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Johnny Hallyday?

0: en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Souffrir par toi n'est pas souffrir. Julien Clerc uit 1975. En voordat ik verder ga met wat meer te vertellen over Julien Clerc en zijn familie, kom ik ook nog even terug op Johnny Hallyday. Want Johnny Hallyday, die was eigenlijk maar voor de helft Frans. Hij werd namelijk geboren als Jean-Philippe Leo Smet. En hij had een Belgische vader en een Franse moeder. En die Française die heette Huguette Clerc. Dus dezelfde achternaam als Julien Clerc. Was verder helemaal geen familie hoor. Het is gewoon een hele bekende Franse naam. Maar het is al wel even leuk om dat te vermelden. Dat toeval. Nou, Julien Clerc, om daarmee verder te gaan, die heeft een dochter. En die dochter die heet Vanille. En die zingt ook. En dat klinkt dan zo.

0: tekst en uitleg.
1: NH.
2: De vrienden van het eerste uur. Les copains d'abord van de Georges Brassens. Ja, en dat was in het verleden altijd wel handig. Want die Georges Brassens, die spreekt zijn teksten zo goed uit dat je ook als Nederlander heel goed de teksten kunt volgen. En dat wil nog wel eens moeilijk zijn als je een Franse tekst hoort. Ze zingen zoveel aan elkaar vast. Maar Georges Brassens, die had een uitstekende uitspraak waardoor je heel goed kon volgen waar het lied over ging. Dat is dan wel weer een voordeel. We gaan naar een andere grote Franse artiest die we hier in Nederland natuurlijk ook allemaal wel kennen. Hij heet Yves Dutheil. En het nummer heet Prendre un enfant par la main. Neem een kind bij de hand. Maar Benny Nijman die maakte er een heel andere uitvoering van. Die maakte daar een ode aan Maastricht van. In zijn Nederlandse uitvoering. Ook heel erg mooi. Heel ver weg van het origineel. Maar muzikaal gezien net zo goed. En ja, qua ode aan Maastricht is het natuurlijk een heel mooi lied om uit te voeren als je in Maastricht en omstreken woont. En als je daar dan ook nog hele mooie herinneringen aan hebt. En dat deed Betty Nijman, zo zie je maar. Die gaan we niet draaien, we gaan naar het origineel. Prendre un enfant par la main, Yves Dutheil.

0: tekst en uitleg.
1: Dat was Françoise Hardy. En die had een enorme hit in Frankrijk. En niet alleen in Frankrijk, ook ver daarbuiten met Tous les garçons et les filles. Geschiedenis van Françoise Hardy, die mag er ook wel lezen hoor. Want het was niet zo dat dat nou een meisje was uit een zeg maar rijk gezin. Nee, ze woonde met haar moeder en haar zus op een zolderkamertje. Nou ja, een tweekamerappartement. Nadat haar vader altijd had verzwegen dat hij er nog een gezin naast had. Dus dat is wel ingewikkeld. Dus die had twee kinderen met de moeder van Françoise Hardy. Daarnaast had hij ook nog ergens anders een gezin zitten. Nou, dat liep allemaal niet goed af. Uiteindelijk ging Françoise Hardy dus samen met haar moeder en haar zus op een tweekamerappartement wonen in Parijs. Op een bepaald moment kreeg ze een gitaartje. Ze kwam in contact met Johnny Hallyday, daar hebben we eerder van gehoord. En degene die de liedjes schreven voor Johnny Hallyday, die schreven ook een liedje voor haar. En een van die liedjes was dus Tous les garçons et les filles. En dat werd een enorme hit. Later, in 1981, trouwde ze met Jacques Dutronc. En je zult zeggen, wie is die Jacques Dutronc dan? Nou, die herken je wel. Ik ga even een nummer van hem laten horen en dan weet je het meteen.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

Ja, dat was Paris van Jacques Dutronc. Daar hadden we het dus net over. Want die ging dus in 1981 trouwen met Françoise Hardy. Maar ze kenden elkaar al veel langer hoor. Want in 1967 kregen ze een relatie. En in 1973 kregen ze een zoon. En die zoon die heette op zijn Frans Thomas. He, wij zouden Thomas zeggen, maar op zijn Frans zeggen ze dan Thomas. Dus dat was Thomas Dutronc. Nou, ondertussen bleef die relatie tussen Jacques Dutronc en Françoise Hardy een beetje wiebelig. En vanaf 1988 gingen ze apart wonen. Hardy bleef in Parijs wonen en Dutronc die ging wonen op Corsica. En die zoon, die Thomas, die ging ook zingen. En die zoon die bleek een enorme voorliefde voor Corsicaanse muziek te hebben. Dus die ging samenwerken met een hele belangrijke groep zangers uit Corsica. Die heette I Muvrini. En samen namen ze het nummer Bona Fortuna op. En dat klinkt zo.

0: tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, dat was dus Bona Fortuna van Imu Vrini en Thomas Dutron. De zoon dus van Jacques Dutron en Françoise Hardy. Françoise Hardy die overleed in 2024. Maar Jacques Dutron die leeft nog. Die is inmiddels 83 jaar en zijn zoon die zingt er nog volop op los. Ja, dan zouden we bijna vergeten dat natuurlijk ook op dit moment de Tour de France in volle gang is. Dus laten we snel op de fiets stappen.

Ja, dat ken je natuurlijk allemaal van Frank Sinatra, onder andere. My Way. Comme d'habitude van Claude François. Maar dit is dus het echte en enige origineel. Comme d'habitude. Of zoals Raymond van het Groenewouden bijvoorbeeld de Nederlandse vertaling van maakte. Zoals gewoonlijk. En zo zijn er natuurlijk heel veel uitvoeringen van een wereldhit van Claude François. Het loopt alweer tegen 11. Ik heb nog net tijd voor een klein walsje. En dan spreken we elkaar weer na het

0: water stuwen. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
10: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
19: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
20: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
21: Ik ben Marianne uit Haarlem.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 11 uur.
24: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
11: Dit is een uittip.
22: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
23: Dit was een uittip.
25: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
26: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
30: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
31: Vis aan tafel, vis aan tafel.
32: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
31: Vers aan tafel.
33: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
34: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
31: Vers
34: aan tafel.
33: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
35: Tekst en uitleg.
36: Met Jos Heremans.

0: Uitleg.
1: En welkom terug bij Tekst en Uitleg. We zitten in het tweede uur. In deze vakantieperiode nemen we je een aantal weken mee op reis door Europa. Eigenlijk op een soort liedjesreis. We zijn vorige week begonnen in België en deze week zitten we in Frankrijk. En we zijn halverwege de route. En ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vond dus dat Charles Aznavour zeker niet mocht ontbreken als we het hebben over Franse artiesten. Dus we begonnen met Comme il dit van Charles Aznavour. En in de auto is het altijd zo lekker als je een melodietje hebt, waardoor je denkt van kom, het schiet lekker op. En zo'n melodietje is, vind ik dus, Le long de la route van Zas. Luister maar.

0: tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, hier in Nederland is hij niet zo heel bekend, Renault. Maar in Frankrijk is het een hele grote meneer. Of een très grand monsieur, om het zo maar eens te zeggen. Renault dus met Mistral Gagnant. Alweer een nummer uit de jaren 80 hoor. Dus het is niet heel recent. Hij is trouwens ook zelf al aardig op leeftijd. Maar goed, dit geheel terzijde. Altijd een mooi nummer om te laten horen. Ja, je hebt van die mensen die denken en hopen dat de zomer heel lang duurt. Dus dat het een soort Indian summer wordt. En een van de mensen die daarop hoopt is Joe Dassin.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: uitleg. Tekst en uitleg.
1: Ja, als we het over zingen en praten hebben in één lied, dan denk je natuurlijk altijd aan dat lied Parole, Parole van natuurlijk Dalida. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal de enige op dat gebied, want er zijn er meer. La Chanson d'Hélène was dit. En La Chanson d'Hélène, dat is een lied van Romy Schneider en Michel Piccoli. En Michel Piccoli en Romy Schneider speelden in een film. En die film die heette Les Choses de la Vie. En die werd gemaakt door de regisseur Claude Sodet. En die Claude Sodet die had gevraagd aan een componist of hij niet een themanummer wilde maken. Nou, dat wilde die componist. Die wilde dat wel maken, hoor. Die had er geen problemen mee. Die heette Philippe Sardes. En toen het af was, toen zei de regisseur Claude Sodet: ja, ik vind het dus echt een nummer voor niks. Het komt niet in de film. Nou, ook wat. Dus dat nummer dat ging op de plank. Maar het werd toch uitgebracht. En door de samenklank van die twee stemmen, van Romy Schneider en Michel Piccoli, werd het uiteindelijk toch een grote hit in Frankrijk. En is het daarna heel vaak nog uitgezonden en overal tentoongespreid. Goed, dus een beetje een tegenhanger dus van dat mooie duet van Alain Delon en Dalida waren dit dus het lied van Helena van Romy Schneider en Michel Piccoli. Nou, genoeg gepraat. Nu weer een beetje uptempo, mensen, want anders vallen we allemaal in slaap. Hier is Carpat met L'Etiquette.

0: tekst en uitleg.
1: NH. Gilbert Beco, L'importance c'est la rose. Ja, dat kennen we allemaal natuurlijk wel. Net als natuurlijk Nathalie. Ja, en dat zijn liedjes die zitten in je geheugen. Als je tenminste een beetje op leeftijd bent. Hè? Want ben je onder de 30, dan denk ik dat je dit soort nummers misschien wel helemaal nooit gehoord hebt. Of niet zo heel vaak. Zijn er dan geen nieuwe Franse sterren? Jazeker. Een aantal jaren geleden meldde zich een zangeres die in één keer heel bekend werd toen zij ook mocht optreden bij de sluiting van de Olympische Spelen. Zij heet Zao de Zakazan en ze zingt La Symphonie des Éclairs.

0: uitleg.
1: Ja, die kennen we allemaal natuurlijk wel, hè? La Montagne van Jean Ferrat. En in het Nederlands natuurlijk gezongen door Wim Sonneveld, Het Dorp. Een lied dat we nooit, nooit, nooit uit ons geheugen weg kunnen krijgen. Want het popt iedere keer weer op en je hoort het nog heel vaak op de radio ook. Omdat het toch blijkbaar een klassieker is. Zullen we nog zo'n klassieker doen die we in het Frans eigenlijk helemaal niet zo goed kennen, maar die we in het Nederlands zo 1, 2, 3 meezingen. Serge Reggiani, Ma Dernière Volonté.
2: Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Sans soleil, même sans été.

0: Tekst en uitleg.
1: Ja, een beetje valse naam deze eigenlijk, Ingrid. Want oorspronkelijk is ze Italiaanse, maar ze zingt keurig in het Frans. Dus we draaien hem toch en het is gewoon een lekker nummer. Tu es foutu. We gaan naar de mooie blauwe luchten. We gaan naar de zon en we gaan naar de zee. Nou, wat wil je nog meer? En we doen dat met François de Gaulle.
2: Ja.

0: tekst en uitleg. NH.
1: Ja, lieve mensen, het loopt alweer bijna tegen 12. Dat betekent dat we voorzichtig een eind aan moeten gaan breien aan deze Franse voorstelling, mogen we toch wel zeggen. 2 uur lang Franse muziek hier in tekst en uitleg. En dat komt allemaal omdat we natuurlijk in deze vakantieperiode op een muzikale reis meenemen door Europa. En vorige week in België, deze week in Frankrijk. En volgende week, dan maken we een klein zijstapje, letterlijk, want dan gaan we naar Duitsland. Nog steeds het populairste vakantieland onder de Nederlanders, overigens. Maar goed, dit geheel terzijde. We moeten afsluiten. En dat doen we met een, mogen we toch wel zeggen, een componist die in Frankrijk zijn sporen meer dan verdiend heeft. Michel Sardou. En hier is hij tot slot met Les Lacs du Connemara.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
10: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
11: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
12: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 12 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd. En op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
16: Dit is een uittip.
17: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
16: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
17: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
16: Dit was een uittip.
18: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Vakantieadres.
24: Met Bastiaan.

0: Dennis de Zoren op NH.
1: NH.
2: NH.
1: Vakantieadres. Bastiaan Meijer.
0: Een hele goede middag Noord-Holland. Het team van Adres Onbekend is even een paar weken vrij. En daarom hoor je mij de komende weken hier op de zondagen tussen 12 en 2 met Vakantieadres op NH. En je mag altijd meebabbelen. Als je zin hebt om een appje te sturen bijvoorbeeld, dan kan dat via 088 850 5152. En wat een heerlijke zonnige dag is het. Wat een heerlijk zonnig weekend ook. En afgelopen week was voor mij een week vol met concerten. Vorige week zondag ging ik naar de klassieke componist Einaudi in de Ziggo Dome. En afgelopen dinsdag naar een man die ik al heel lang live wilde zien in de arena, Bruno Mars. En het was denk ik wel een van de gaafste concerten die ik ooit heb gezien. Muziek waar je niet stil van kan blijven zitten. Bruno die alles spatzuiver zingt. En in zijn felrode pak met gouden rozen erop.

0: Ryan Paris op NH. En het had helemaal niet zoveel gescheeld of we hadden deze Dolce Vita nooit gekend, hè? Nee, want toen Ryan het liedje had gemaakt, is hij bij tientallen platenmaatschappijen geweest. En die dachten allemaal, ja, wat moeten we hier nou mee? Maar er was één kleine platenmaatschappij die het wel aandurfde. En het werd de zomerhit van 1983. Ja, er zullen toch een hoop platenbazen hebben gedacht, hadden we maar ja gezegd.
1: Vakantieadres.
2: Rondje om de wereld.
0: Waar we een rondje om de wereld vliegen om te kijken wat de hits zijn in het buitenland. Wat staat er nu op nummer 1 of nummer 2 in de vakantielanden waar we graag heen gaan? En NH-luisteraar Marloes die appte dat ze dit jaar naar Zweden gaat met vakantie. Hey Bas, ik trek de hitte in Nederland niet zo goed en daarom gaan we dus lekker naar Zweden dit jaar. Nou, leuk om eens even te kijken wat voor hits ze daar op de radio draaien. En ondanks dat het Zweedse elftal genadeloos is uitgeschakeld op het WK, staat de hitlijst daar nog steeds bomvol met liedjes over voetbal. En op nummer 2 staat een klassieker uit 1994. En ik probeer het in mijn beste Zweeds, maar vergeef me alvast. Nervi graver guld USA? Zoiets. Het betekent in ieder geval, we gaan voor goud in Amerika. Het is een liedje van 32 jaar geleden, toen het WK ook in Amerika was. En toen haalde het Zweedse elftal de halve finale. Maar we hoeven ze dit jaar denk ik niet meer echt te helpen herinneren aan die wedstrijd tegen Nederland, hè? Nee, want zij geloven er nog steeds in. Dit is...

Mirjam Makeba op NH Pata Pata. Wat dus iets betekent als raak raak. Maar het is best wel grappig, want in straattaal betekent dat eigenlijk iets heel anders. Een patta. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb nieuwe patta's. Dan zeg je, ik heb nieuwe schoenen. Dus als jij mensen wil verwarren vandaag, gewoon zeggen, ik heb nieuwe patta's. Je bent bij NH met

Mango Jerry in the summertime op NH. En het is zeker wel zomertijd. 28 graden vandaag en een lekker zonnetje. Maar in heel Europa zitten we er vandaag wel lekker bij eigenlijk. In Duitse Niederwasser is het 30 graden. In Ibiza 31 graden. En in Parijs zelfs 36 graden. De zomerse soundtrack van deze mooie zondag hoor je hier bij NH. Met nu

Samsay op NH. En een waarschuwing als je deze zomer naar het Como-meer wil gaan in Italië. Daar zijn de inwoners namelijk zo klaar met alle toeristen die alleen maar in hun zwembroek door de stad gaan lopen. Daarom hebben ze nieuwe regels opgesteld. Als je daar zonder shirt de straat op gaat, kun je een boete van €200 krijgen. Maar ja, ergens ook wel lekker. Hoef je ook niet meer druk te maken of je er goed uitziet, toch?

0: Lefleur op NH.
1: NH.
2: Vakantieadres.
0: Ja, waar ik heel benieuwd naar ben, is wat is jouw vakantieadres? Waar zit je te luisteren naar vakantieadres op NH? Dat kun je laten weten via nhnieuws.nl/vakantieadres. Het zit in de naam. En luisteraar Johan deed dat vorige week ook. Die stuurde een digitaal kaartje vanaf zijn vakantieadres in Baskenland.
3: Zoek de vergunning op in Baskenland. Het is hier geweldig. En groen. En lekker eten. En lekkere stranden. Joh. Als je vakantie wil, ga naar Baskenland. Fantastisch.
0: Ja, dat is een goede tip. Maar ik ben benieuwd, waar ben jij te vinden deze zomer? En wat is jouw wens voor de luisteraars van NH? Je kan het doorgeven via nhnieuws.nl/vakantieadres. En als je ons een echt kaartje stuurt, hang ik ze op in de studio hier. Dit is Johnny Nash.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
12: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
13: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 1:00.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is... De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. In de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
19: Dit was een uittip.
20: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
21: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
22: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
23: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
24: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
25: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen... vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
29: alleen de prijs is anders.
30: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over... Gaslicht.com.
31: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
32: Vakantieadres.
33: Met Bastiaan Meijer.
34: Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Ja, wie zou het anders moeten doen, deze job?

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day.
1: NH. Vakantieadres. Bastiaan Meijer.
0: Smakelijk als jij aan je lunch zit. Bastiaan hier tot 2 uur. En de komende weken kun je ook jouw vakantiegoed insturen vanaf je vakantieadres of gewoon lekker vanuit huis naar de NH-studio. En elke zondag neem ik alle kaartjes door die binnenkomen. De digitale kaartjes, maar de postkaartjes zijn nog veel leuker. Als je het adres daarvoor wil hebben, ga dan even naar nhnieuws.nl/vakantieadres. En daar vind je ons adres in Hilversum. En misschien ken je het gevoel eigenlijk wel dat je eigenlijk al maanden denkt, ik moet gaan sporten. Of ik moet stoppen met chocola. Of dat je al jaren ongelukkig bent op je werk, maar die stap nog niet durft te zetten. Ja, het kan natuurlijk ook gewoon positief zijn, hè, dat je al stiekem al jaren een oogje hebt op de buurvrouw, maar haar gewoon niet uit durft te vragen. Ja, dan is dat misschien wel het teken om het wel te doen. Yves Berendsen die zingt het, hè. Het leven is te kort voor spijt, dus zet je angst opzij. Dit is de nieuwste.
2: Je droomt

0: De bekendste saxofoon ter wereld komt van George Michael.
1: In haar
2: aanzichtkaart.
0: En ik zou het leuk vinden om wat van je te horen tijdens deze vakantie. Want Adres Onbekend is een paar weken vrij. En daarom is hier op deze plek tussen 12 en 2 op zondag vakantieadres te horen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd, wat is jouw vakantieadres? Waar ben jij op dit moment vakantie aan het vieren? En dat kan ook gewoon lekker thuis zijn, hè? Ik zou het leuk vinden als je een kaartje naar me stuurt. Naar de studio van NH. En ons adres vind je op nhnieuws.nl/vakantieadres. Het leukste is een fysiek kaartje natuurlijk. Want die kan ik dan gewoon hier achter me in de studio ophangen. Dat Pieter dan op maandagochtend binnenkomt. En die ziet dan al die vakantiekaartjes van jou hangen. Dat lijkt me fantastisch. Maar je kan natuurlijk ook, als je iets verder weg zit, een digitaal kaartje opsturen. Dat heeft Nadine bijvoorbeeld gedaan vanuit Thailand.
3: Goedemiddag luisteraars van NH. Groetjes vanuit Thailand. Onder een palmboom in het mooie zonnetje. Hopelijk hebben jullie net zo'n fijne dag als ik.
0: Oh, wat heerlijk. Een palmboom en een zonnetje. Maar het kan natuurlijk ook veel dichterbij. Want Jessica is samen met haar kinderen op vakantie in Nederland.
4: Hallo. Vanaf de camping in Nijmegen wens bij alle luisteraars van Radio NH. En het zijn er heel wat, heb ik me laten vertellen. Een hele fijne zomer toe. Doei!
5: En NH.
0: Wat schattig. Het klinkt supergezellig daar op die camping. Leuk als jij ook een kaartje gaat opsturen. nhnieuws.nl/vakantieadres. Daar vind je ons adres. Je bent bij NH met nu Michael Jackson.

wat moet je ermee doen, hè, als je liefde vindt op straat? Ja, als je het trouwens leuk vindt om bluffen op een bijzondere locatie te zien, dan is binnenkort je kans, want 2 dagen geleden zijn de kaartjes in de verkoop gegaan voor hun Vreemde Wegen Tour. Dat doen ze elk jaar en dan spelen ze op unieke locaties waar normaal geen concerten zijn. Bijvoorbeeld het Openluchttheater Markiezenhof in Bergen op Zoom, in de Grote Kerk in Apeldoorn, in de Oostkerk in Middelburg en op 29 augustus in het Concertgebouw bij ons in Amsterdam. Kaartjes kosten maar €39. En je hoort ze nu. Dit is Bluff.

Zeg, ben jij goed in spelletjes? Want dat kan je hele leuke prijzen opleveren. Door de week bij June, elke dag tussen 12 en 2 hier op NH. Want zij speelt namelijk rond 1:15 Pim Pam Pet. En dat spelletje ken je wel, hè? Dan krijg je een vraag en je moet antwoorden met de letter die gedraaid wordt. En ik dacht misschien wel leuk om eventjes te oefenen op deze zondag. Een vakantieland met de... Een vakantieland met de A. Albanië, Amerika, Aruba. Nou ja, morgen 1:15 een nieuwe ronde bij June tot 2.

0: Me voilà.
1: Angele op NH.
2: NH. Vakantieadres.
1: En Libre. Compleet in het Frans natuurlijk. En misschien ben je op dit moment ook wel druk aan het oefenen op een buitenlandse taal in de taalapp Duolingo. Ja, wordt veel gebruikt, hè. En er is een onderzoekje geweest naar welke talen nou het populairst zijn in de vakantie om te leren. Frans staat daar op de derde plek. De eerste plek is voor het Engels. En de tweede plek voor het Spaans. Ja, que si, que no, señor. Dat verhaal, zeg maar. Ja, die twee kun je straks gaan combineren. Van You van Meet Hontelé en Ten Sharp naar Bollend en Bollend op NH. Dit is Wait for the Sun.

You, Meet Hantelé en Ten Sharp op NH. En de muziekmiddag komt er zo meteen aan met William van der Locht. Die staat nu nog zijn jumping jacks in de gang te doen en lekker op te warmen om zo voor jou de lekkere zomerse soundtrack van deze zondag te verzorgen. En vergeet ons geen kaartje te sturen, hè, naar het vakantieadres. Alle informatie vind je op nhnieuws.nl/vakantie.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij 't Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Ik ben Marjan uit Mokum.
11: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
12: Ik ben Helderder.
13: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 2:00.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte... de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
12: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
24: De Muziekmiddag.
25: Met William van der Locht.

0: ja, natuurlijk weet ik dat. Maar dat was toch gisteren. Je hoorde Cupid's Inspiration.
1: De muziekmiddag.
0: NH. Ik draaide Yesterday Has Gone. Maar de komende 3 uur zeker niet vergeten. Want deze middag hoor je natuurlijk het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Het is, zo noemen we het maar, de gezellige zondagmiddag van NH. Tof dat je erbij bent. Ik ben William en die raakt straks de gevoelige snaar met de band Brad. Maar eerst neem ik je mee naar 1989. Het is Madonna met 1 boodschap. Laat zijn wie je wilt zijn. Oftewel, express yourself.

Het is de prachtige stem van David Gates in de band Brad. Het liedje met de kortste titel ooit die in de Amerikaanse top 10 heeft gestaan trouwens. Je hoorde If. Het was een hit in 1971 en gewoon gezellig geschreven aan de keukentafel. Zo makkelijk kan het soms gaan. Straks in de muziekmiddag van Den Haag gewoon muziek uit de Motown-keuken. Maar daar moeten we er eerst even op wachten. Het is september, nu op de radio. Dit is Earth, Wind and Fire.

Geschreven door Tim Hardin, If I Were Carpenter. Door velen op de plaat gezet, maar niemand had er zo'n grote hit mee als de Four Tops. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Straks mooie muziek om bij weg te zwijmelen na deze

Mooi, hè? En toch lieten we het liedje liggen, hè? 1971. Het haalde namelijk niet de hitlijsten in ons land. Het zijn The Shy Lights en Have You Seen Her. Zij is bij hem weg en hij probeert zijn dagen een beetje te slijten om er niet aan haar te hoeven denken. En vervolgens gaat hij alleen naar de bioscoop of naar het park. Hey, over ruim anderhalf uur is het zover. Dan brengen we samen 12 juli 1974 een bezoek. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort het direct van me na het nieuws van 4 uur. Dit komt uit 1983. Het is die heerlijke plaat van David Bowie. We'll

Ja, ik was deze dus een klein beetje vergeten. Maar wat een fijn liedje van Elton. Je hoorde Little Genie. Dit keer werd Elton niet bijgestaan door zijn vaste schrijfmaat, moet ik zeggen. Benny Taupin. Maar door iemand anders. Het liedje werd geschreven door Gary Osborne. Straks op bezoek van Stijn uit Den Helder hoor je Chris Farlow. Dit is de muziekmiddag van NH. En fans van Kim Wilde, opgelet, hè. Want het is weer zover. Ze komt naar ons land. 15 april volgend jaar staat ze in de Q Factory in Amsterdam. Dit is Loveland. We'll be right back.

Ja, het was niet mijn eerste single die ik kocht, want ik was nog niet geboren. Maar dit vind ik wel een leuk jaren 60 liedje. Dat schrijft Stijn uit Den Helder. Speciaal voor hem draad ik Chris Farlow en Out of Time. Straks zoek ik het alternatieve pophoekje van de jaren 80 op met een band die in Nederland nooit echt van de grond kwam. Het heeft iets weg van die persmodes. En welke het is, dat hoor je zo meteen na deze van de Michael Zeker Band.

het is toch eigenlijk hartstikke leuk. Ze waren met z'n tweeën, het Britse Lamarns en Don't Tell Me. De plaat werd helemaal grijs gedraaid op de clipzenders uit die tijd. Dan heb ik het over Musicbox en Sky Channel. Dat waren de eerste satellietzenders, zeg maar, op de kabel. En die plaat wist toch nog mooi de 25e plaats in ons land te bereiken. En het heeft toch ook wel iets weg van Depeche Mode en The Human League. Een beetje allemaal uit diezelfde tijd natuurlijk. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Uit 1972 zijn dit de Tremolo's met hun laatste single.

The Tremolos en I Like It That Way. Nou, dat komt goed uit, want ik heb nog 2 uur voor je klaarstaan met lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dat hoor je allemaal zometeen na het nieuws van 3 uur.

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
11: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
12: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Michael uit Amsterdam.
14: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
15: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 3 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
17: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Dit is een uittip.
20: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
21: Dit was een uittip.
22: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
24: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
30: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
31: De Muziekmiddag.
32: Met William van der Locht.

0: 1967, het zijn de Beatles.
1: NH. Van 2 tot 5.
2: De Muziekmiddag.
1: Muziekmiddag.
0: En laten we dan maar met een hello beginnen. Goodbye zeg ik pas tegen een uur of 5. Je hoorde hello goodbye natuurlijk aan het begin van het tweede uur van de Muziekmiddag. Ik ben William. Je hoorde het beste uit de jaren 60, 70 en 80. Van heerlijke disco tot ruige rock. En af en toe een heerlijk liefdesliedje, waarom ook niet. Dit was in de jaren 60. De band Jefferson Airplane. En die waren in de jaren 80 ineens weer terug onder de naam Starship. En toen klonk het allemaal wat commerciëler. Dit is het mooie Sarah.

heerlijk. Het stof weer even uit de studiospeakers. Ja, dat is natuurlijk wat voordeel van het werk op zondag. Je kan lekker je gang gaan in die radiostudio. Geen boze gezicht omdat de muziek even een stukje harder ging. You're the Queen, We Will Rock You. Straks in de muziekmiddag een prachtige rockballad uit de rehab. Maar eerst de Pointer Sisters.

0: Hits uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
0: De muziekmiddag.
2: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

Op het moment dat hij dit liedje schreef, was hij in therapie in de afkikkliniek, in de rehab. En hij schreef een brief aan zijn vrouw. Hij vroeg zich oprecht af en angstig of ze nog wel van hem zou houden als hij clean, zeg maar sober, helemaal normaal weer thuis zou komen. Je hoorde Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. En weet je wat hem een beetje raar is? Hij heeft dit liedje nooit live op het podium gespeeld, hè? Astrid van Zessen, uit Haarlem opgelet, speciaal voor jou, je allereerste singeltje. Die ga ik nu voor je draaien. Het is Olivia Newton-John, Xanadu.

Ik vind het leuk en ik hoop dat jij het ook leuk vindt. I like it. Jerry en de Pacemakers. Dit was in 1966 een hit. En over een half uur hoor je van me wat er vandaag in 1974 in de top 3 stond. En twee van de drie liedjes zijn vandaag de dag nog steeds wel erg bekend hoor. Kan ik je met enige zekerheid zeggen. Leuk dat zijn hoor je direct van me na het nieuws van 4 uur.

Het is een van de mooiste liedjes van 1978. Kunnen we toch wel zeggen. Kansas, Dust in the Wind. Laat me nog even weten wat je eerste single was die je kocht of kreeg. Ik bedoel, dat is toch iets bijzonders. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Het begin van je weekendgevoel, alleen dan op zondagmiddag. Waarom ook niet? Het is de Novo Band op en aan. En we doen gewoon even een dansje. Dit is Let's Go Dancing. Ja.

En krijg jij dat ook? Ik heb een soort vrolijke kriebel die je krijgt in je buik bij dit hele lieve plaatje van Jackie Wilson. Yoda, I get the Swedish feeling. Het werd geschreven door de disco-koning Van McCoy. Die ken je weer van de Soul Cha Cha en The Hustle. En het liedje van Jackie beleefde na een kleine 20 jaar later weer een kleine opleving. De plaat werd opnieuw uitgebracht en werd heel terecht natuurlijk opnieuw een hit. Dit is de muziek midden van een H en nu op verzoek van Claudia Vonk. Het vonkje dat oversloeg van Rod Stewart.

Ja, dat is dan toch een hele geruststellende gedachte. Iemand die dol op je is. Someone Loves Your Honey, John Lord, Prince Mohammed. Het was het geluid van de zomer in 1982. Het was zelfs de grootste hit van dat jaar. En het is van origine weer een countryliedje van Charlie Pride. Ik zal die versie eens opzoeken. Als die leuk is, dan draai ik die binnenkort voor je. 1971 nu op een A. Het is de Sweet.

Ja, dat is wel bijzonder. De plaat kwam namelijk helemaal uit het niets zo op nummer 1 terecht in 1971. Je hoorde The Sweet en Funny Funny. En over nummer 1 iets gesproken. Straks na het nieuws van 4 uur. Hoor je de top 3 van vandaag uit 1974. Blijf luisteren. Tot zo.

0: De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60222.
4: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Vis aan tafel, vis aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers
12: aan tafel.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers.
12: Aan tafel.
15: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
15: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
17: Ik ben Joyce uit Annapolona.
18: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
19: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
20: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
21: Ik ben Christa en ik kom met Medeblik.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
23: Het is 4:00.
24: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
28: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
29: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
30: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
31: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
30: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
32: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
0: Rustig, adem in,
32: ja, maar misschien
0: uit.
32: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
0: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
33: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
34: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
35: alleen de prijs is anders.
36: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
37: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
36: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
37: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig.

0: Muziekmiddag met William van der Locht.
1: Gezellig.
0: De top 3 van
1: 12
0: juli 1974.
1: Een plaat met een verhaal die je raakt. Hartjaklet.
0: Nummer 3.

0: was de band die eigenlijk nog geen band was. En deze week stonden ze op het erepodium. The Rubettes en Sugar Baby Love.
1: De top 3 van
0: 12
1: juli 1974.
0: Ja, het was een bloedje hete zomerdag, hoor, jongens. Tropisch warm, 29 graden. We waren met 14,2 miljoen mensen in Nederland. En ben je jarig vandaag? Gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met onze ex-collega Marieke Elsinga. 40 jaar. Zangeres Sharon van der Adel. En zanger Stef Bos. Op nummer 3 deze week. De eerste hit van Hot Chocolate, Emma. Het liedje gaat over een jonge vrouw die heel graag een actrice wilde worden, wat uiteindelijk niet lukte met alle nare gevolgen van dien. Op nummer 2 deze week een iconische Nederlandse band. Ja, zo mogen we die toch wel omschrijven. Earth and Fire, Love of Life. De plaat was net niet sterk genoeg om het te winnen van The Rubettes. Die stonden maar liefst 7 weken lang op nummer 1 met Sugar Baby Love. En dat waren eigenlijk allemaal studiomuzikanten. En die waren we ingehuurd voor het Songfestival liedje van 1974... om dat voor Engeland in te maken, in te spelen, in te zingen. Het liedje werd uiteindelijk niet gekozen door de jury. Er werd een ander liedje uitgebracht. Maar dit liedje kwam dus uiteindelijk wel op single terecht. En daarna werd het dus een enorm succes voor de band, die nog alsnog gevormd moest worden. Maar zonder de zanger, de liedzanger met die hoge stem, dat is Paul da Vinci. Want die was inmiddels al gevlogen, want die wilde liever een solo carrière. Volgende week rond deze tijd hoor je weer een hele andere top 3. Misschien wel die van 1981. Uit dat jaar hoor je nu deze van...

kreeg veel vraag in de app en via de mail of ik deze plaat wilde draaien van Bonnie Tyler. Afgelopen woensdag is ze overleden. 75 jaar werd ze, maar dat is inmiddels duidelijk. Je hoorde haar grootste hit in ons land, op papier tenminste dan. It's a Heartache, Total Eclipse of Heart heeft dat natuurlijk ingehaald. Want dat is uiteindelijk onderaan de streep een veel bekender hit. Je luistert tot 5 uur naar de muziekmiddag van daarna. Met fijne muziek nu uit de jaren 80. Het is Eddie Money, Take Me Home Tonight.

Burt Bacharach en Hal David schreven het liedje 24 Hours from Tulsa. Het is Gene Pitney. Het liedje is een beetje het verhaal uit een Hollywood script. Ja, dat is ook een filmscript. Zo kan je het een klein beetje zien. Hij is namelijk onderweg naar zijn grote liefde en hij is nog maar 24 uur verwijderd van de stad Tulsa, waar zijn lief woont. Wanneer hij s'nachts stopt bij een hotel om even wat te rusten, even wat te slapen, ontmoet hij daar dus aan de bar een andere vrouw. Hij danst met haar en wordt op slag verliefd. En aan het einde van het nummer, per brief, moet hij aan zijn vrouw bekennen dat hij nooit meer naar huis zou komen. Daarna was hij dus addicted to love. Maar ja, wel bij die andere vrouw. Dit is Robert Palmer.

Ja, dat is toch ook knap, zou je zeggen. Een gigantische hitscore met slechts 6 woorden in de tekst. Fly, Robin, fly, up, up to the sky. Ja, meer wordt er niet gezongen. Je hoorde Silver Convention. Het was een enorm grote hit in 1975. Het stond echt wekenlang in de top 10. 1987 nu in de muziekmiddag. Het is een prachtige stem, let eens goed op die stem. Het is de stem van Nadie.

Ja, dat is wel een grappig verhaal hoor. Want dit zou namelijk eerst een B-kantje worden dat in 10 minuten tijd werd opgenomen. Maar het werd op aandringen dat het in de demo hoorde van de platenbaas, toch de A-kant. En dat werd een gigantische hit. Een complete kangfourage die werd de wereld ingeholpen. Je hoorde Carl Douglas. Dit is de muziekmiddag van een A. En dit vind ik zo'n leuk liedje. Het was de eerste solo-single van First.

Ja, je zou het misschien niet direct zeggen, maar dit is toch echt de allergrootste hit voor de Little River Band in ons land. Je hoorde Help, It's On Its Way, 1977. Dit is de muziekmiddag. En op verzoek van Ramon Bos zijn hier de Hallies.

Wat een uitstekende keuze, Ramon. Ramon Bos die stuurde me 2 weken geleden een mailtje. Die luistert naar ons. Ja, dat is wel heel leuk. In Eindhoven, dat mag ook natuurlijk geen probleem. Die wilde heel graag deze horen van The Hollies en I'm Alive. De muziekmiddag van NH zit er alweer bijna op. Straks na het nieuws van 5 uur hoort best uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Ik spreek je heel graag aanstaande vrijdag weer. Of anders gewoon heel graag tot volgende week. Dit is Dudde.

0: Opening musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
14: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
15: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
16: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
17: Thuis in heel
18: Het is 5:00.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Dit is een uittip.
22: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
23: Dit was een uittip.
24: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
25: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
26: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
25: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
31: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
30: In Utrecht, Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt.
31: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
32: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
10: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
11: Dit is Wim uit Amsterdam.
12: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:00.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel.
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Non-stop muziek.
23: De NH Muziek.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
6: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
8: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
9: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
10: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
11: Herma, ik

0: Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1967.
1: Hey. 1985.

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8:00.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: ben Chantal Bos en kom uit Horen.
1: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
2: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
3: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
4: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol over jou.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. En tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

NH Nieuwsbrief. Meld je aan en blijf op de hoogte van alles wat er speelt in jouw regio. De Nieuwsbrief. Elke avond wordt je rond 8 uur bijgepraat. De Nieuwsbrief staat vol actueel nieuws, achtergrondverhalen en tips. Schrijf je in op nhnieuws.nl/nieuwsbrief.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer. Thuis in heel
3: Het is 1 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11:00 Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.